snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorg. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Kibabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbles, eerst kebab, dan Kibabbles.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer 1.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
5: Back to Baccarat.
1: Tickets witte-paard.be.
6: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Wielrenner Tadej Pogačar heeft zware blessures overgehouden aan zijn val in de Ronde van Spanje. De Sloveense leider liep een hersenschudding op en brak zowel zijn sleutelbeen als een halswervel. Het verdict is zwaar. Pogačar moet worden geopereerd aan zijn sleutelbeen, maar de artsen wachten daar nog mee vanwege de hersenschudding. Het is nog onduidelijk hoe lang die buitenstrijd zal zijn. De natuurbrand in de Hoge Venen is door de strakke wind opnieuw opgelaaid. Vooral in het noorden en oosten van het gebied, meldt de gouverneur van Luik. De brandweer krijgt intussen weer hulp van Duitse collega's die onder meer blusvliegtuigen leveren en inzetten. En ook vandaag zal er vanuit de lucht geblust moeten worden. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Marc Gadisseur, die ruim 80 cliënten oplichtte voor in totaal 12 miljoen euro. De man kocht met dat geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook woedend op de orde van advocaten die jarenlang niks deed met de klachten. Aan het Centraal Station van Amsterdam zijn zeker 4 mensen gewond geraakt bij een steekincident. De slachtoffers, onder wie ook 1 dader, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse politie heeft een deel van het station afgezet en onderzoekt het motief van de dader. Groot succes voor de Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers hebben de bronzen medaille kunnen pakken op het WK na een overwinning tegen Australië. Dat was gisteren al bekend. Het is hun eerste WK-medaille in bijna 50 jaar. En dat zal vermoedelijk wel gevierd worden. Charlotte Engelbert scoorde het winnende doelpunt en is inmiddels ook verkozen tot beste speelster van het toernooi. In het voetbal dan is Charleroi de trotse koploper. De Carolo's wonnen met 1-3 van Kortrijk en pakken zo een perfecte 12-12. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden. Join the club.

0: Stazela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van crocs tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
3: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Moto's, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
4: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en ze doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
1: Nu solde bij Interquaf Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
2: Ben jij een ochtendmens
3: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads? Maar pas echt op dreef komt met
2: een vette schijf.
3: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
2: Even een fun fact.
3: Of met de collega's voor.
2: De meest foute 80's hit.
3: Gelijk heb je. Want voor elke mood
4: is iets anders goed.
3: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

Wielrenner Tadej Pogačar heeft zware blessures overgehouden aan zijn val in de Ronde van Spanje. De Sloveense leider liep een hersenschudding op en brak zowel zijn sleutelbeen als een halswervel. Het verdict is zwaar. Pogačar moet worden geopereerd aan zijn sleutelbeen, maar de artsen wachten daar nog mee vanwege de hersenschudding. Het is nog onduidelijk hoe lang die buitenstrijd zal zijn. De natuurbrand in de Hoge Venen is door de strakke wind opnieuw opgeleid. Vooral in het noorden en oosten van het gebied, meldt de gouverneur van Luik. De brandweer krijgt intussen weer hulp van Duitse collega's die onder meer blusvliegtuigen leveren en inzetten. En ook vandaag zal er vanuit de lucht geblust moeten worden. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Marc Gadisseur, die ruim 80 cliënten oplichtte voor in totaal 12 miljoen euro. De man kocht met dat geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook woedend op de orde van advocaten die jarenlang niks deed met de klachten. Aan het Centraal Station van Amsterdam zijn zeker 4 mensen gewond geraakt bij een steekincident. De slachtoffers, onder wie ook 1 dader, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse politie heeft een deel van het station afgezet en onderzoekt het motief van de dader. Groot succes voor de Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers hebben de bronzen medaille kunnen pakken op het WK na een overwinning tegen Australië. Dat was gisteren al bekend. Het is hun eerste WK-medaille in bijna 50 jaar. En dat zal vermoedelijk wel gevierd worden. Charlotte Engelbert scoorde het winnende doelpunt en is inmiddels ook verkozen tot beste speelster van het toernooi. In het voetbal dan is Charleroi de trotse koploper. De Carolo's wonnen met 1-3 van Kortrijk en pakken zo een perfecte 12-12. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden. Join the club.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: Join the summer.
7: De muziek die jouw zomer compleet maakt.
8: Join the summer.
7: Nu bij Club FM.

0: dadelijk hebben ze allemaal natuurlijk in deze Touch of Joy. Het is, blijft toch wel een beetje een act die ambiance garandeert, ook voor jong en oud. Waarbij je zonder nadenken ook wel een beetje laat meeslepen door de verschillende ritmes, melodieën en charisme van deze twee topartiesten. En dan hebben we het over Sandy en Sergio natuurlijk van deze Touch of Joy. Please don't go.
1: All summer long.
0: En dat was meteen onze opener op deze laatste zondag van de zomervakantie. Inderdaad, vandaag 30 augustus. En die laatste zondag is ja, aangebroken uiteraard. Maar dat betekent niet dat er nog niet van alles te doen is in onze Oost-Vlaanderen. Want wij zetten uiteraard op weer de leukste uittips in de regio Oost-Vlaanderen op een rij zoals je dat gewend bent in het programma Uit op Zondag tot 12 uur. Van harte welkom met heel veel uittips, maar vooral leuke muziek die je zondag opsmukken natuurlijk.
2: Ron van Dijk.
0: En muziek onderweg, onder andere van Anastasia, die gaan we nog draaien. Ook ons eigen Belgische Silver, die komt er strakjes aan. Maar eerst gaan we naar begin jaren 80. Een ferme hit geweest in Nederland, maar ook in België. Voor de Selector, On My Radio.

de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: dat is misschien wel een leuk nummer om mee wakker te worden op deze zondag voormiddag. Het komt van het Puerto Ricaanse rapper Bad Bunny. En we draaien dus een nummer DTMF. Oftewel een beetje de afkorting van Debi Terror Massa Foto's. Of ik had meer foto's moeten maken. Dat is een beetje de titel in het Vlaams dan toch wel. Goed luisteraars, van harte welkom in het programma Uit op Zondag. Zoals je dat weet, hebben wij wederom de leukste uittips verzameld die je vandaag kan gaan doen. En op de meeste plaatsen moet het droog blijven. Er kan een plaatselijke bui vallen en het wordt zo'n 22, 23 graden. Dus best aangenaam om even lekker iets leuks te gaan doen. Met z'n tweetjes alleen of met gans het gezin en de kinderen. In ieder geval, heb je een moto, dan kan je vandaag richting de gemeente Zeelen. Want motorrijders die kunnen vandaag voor het eerst deelnemen aan een Vlaamse motorrit. Vanuit Zeelen wacht hem een bepeilde tocht van ongeveer 130 kilometer door de Schelde en Denderstreek en de Vlaamse Ardennen. En die opbrengst die gaat naar huizen van Vlaamse Solidariteit. De start en aankomst zijn bij Costa Zela in de Dijkstraat 99 in Zeelen. En motorrijders die kunnen sinds 9 uur doorlopen tot 13 uur vrij vertrekken en dat voor de tocht. Deelnemen kost 10 euro per helm, waarbij koffie en een koek bij de start inbegrepen zijn. En ook na de aankomst valt er nog heel wat te beleven. Dave en de rock coverband The Dolls die zorgen voor live muziek. En daarnaast zijn er ook nog verschillende prijzen te winnen. En die prijsuitreiking is om 5 uur. Wie na de kilometers hoger heeft gekregen, kan de dag afsluiten met stoofvlees met frietjes. Met de eerste editie wordt bovendien een goed doel gesteund. De opbrengst van de Vlaamse motorrit gaat naar huizen van Vlaamse Solidariteit. Dus iedereen die een moto heeft, die kan ook deelnemen aan die tocht van 130 kilometer. Start en aankomst Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. En de vrije start is dus voorzien sinds 9 uur doorlopend nog tot 1 uur komende middag. Dus reden te meer om misschien wel die moto van de stal te halen en natuurlijk mee te rijden. Verder kan je ook nog naar Destelbergen als je het hebt voor een wandelzoektocht. Want FEMA 9070 uit Destelbergen die nodigt vandaag iedereen uit voor een sportieve en plezante zomeractiviteit. Met name een wandelfotozoektocht. De route die is volledig beschreven aan de hand van genummerde wegopdrachten en is ongeveer zo'n 5 kilometer lang. De te zoeken foto's staan bewust in een willekeurige volgorde. Goed speuren langs het parcours is dus de boodschap. Iedereen mag individueel een antwoordblad indienen onder de eigen naam. De complete route met bijhorende vragen en antwoordformulier is te verkrijgen bij de organisatie. Deelnemers maken kans op mooie prijzen. De zoektocht die start op de parking achter de bibliotheek Dendermondse Steenweg 420 en dat in Destelbergen. En alle informatie daarvoor kan je surfen op de Facebookpagina van FEMA 9070. Dus FEMA 9070 en dat voor die fotozoektocht. En dan gaan we nog even naar Wetteren, want de allerlaatste dag ooit van openluchtzwembad De Warande in Wetteren wordt vandaag gevierd met een feestje. Het bestuur besliste om openluchtzwembad De Warande in Wetteren definitief te sluiten wegens de verlieslatende exploitatie natuurlijk. En iedereen kan dus vandaag dus, ja, toch lekker gaan meezwemmen. En dat vanaf 10 uur tot ongeveer 10 uur komende avond. Dus het is nog de moment om natuurlijk misschien wel een plontje te gaan doen. Dus, en dat in zwembad De Warande in Wetteren.
1: Uit op zondag. Dat zijn de leukste uittips voor ons.

0: there's the deal, my dear.
1: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
6: Back to Baccarat.
2: Tickets, witte-paard.be.
7: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
8: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
9: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van crocs tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.

Ja, wie kennen ze nog natuurlijk, die Dolly Dotsen, heerlijk. Hè? Destijds in 79 opgericht, deze Nederlandse meidengroep. Maar die vooral begin van de jaren 80 populair waren. En een van die grote hits draaien we nog een keertje op zondag voor Milaag, de Dolly Dots. She's a liar. Wel even uit, goed. Het is 6:30. Hier is Eagle Eye Cherry. God.

Lady Gaga en Douchy draaien we met Runaway. Maar dan moet je zeker niet uw luisteraars weglopen, want we hebben nog een aantal leuke uittips die je kan gaan doen in Oost-Vlaanderen. We trekken met jullie naar Locristi, want inderdaad, zin om de zomer vandaag een beetje smakelijk af te sluiten, dan kan je vandaag tijdens Tour Lekker Oost-Vlaams met een bezoek aan boerderij, met name Rawijs in Locristi. Op deze zelfoogstboerderij ontdek je tijdens een interactieve rondleiding straks om 11 uur en later om 3 uur hoe verse groenten worden geteeld met aandacht voor het bodem, biodiversiteit en lokale landbouw. En wie meerdere producten wil bezoeken, wel ja, inderdaad, die vindt op de website van Tour Lekker Oost-Vlaams ook een aantal uitgestippelde fietsroutes die de deelnemende locaties met elkaar verbinden. In ieder geval ben je welkom tussen 10 en 6 uur in Rawijs, Koning Albertlaan 101 in Locristi vandaag. Alles is daar gratis toegankelijk wat dat betreft. Hou je dan meer van krachtbal? Wel, dan ben je welkom in Buggenhout. Want krachtbalclub Klaverken uit Buggenhout die organiseert vandaag haar jaarlijkse dorpstoernooi Klaverkenfeest. Iedereen kan met een team krachtbal komen spelen en het opnemen tegen andere ploegen. En dit jaar zullen opnieuw zo'n 40 ploegen deelnemen. Er is ook randanimatie. Vandaag is het vooral genieten van de finales van de krachtbalwedstrijden. Het Klaverkenfeest vindt plaats op de terreinen van de krachtbalclub op Site de Pit. En dat is op de Platte Put in Buggenhout. En die toegang is daar ook volledig gratis. Alle info www.klaverke.be/feest. Dus www.klaverke.be/feest. En dat dus in Buggenhout. En dan gaan we nog even naar Laarne, luisteraars. Inderdaad, want vandaag van 10 tot 6 uur kunnen bezoekers gratis terecht in de Binnenkoer aan de Dorpsstraat 17. En dat voor een heuse kunstexpo. Het initiatief brengt werk samen met 7 kunstenaars uit uiteenlopende disciplines. En die presenteren een gevarieerde selectie van schilderkunst, beeldhouwkunst, glaskunst en hedendaagse creaties. De Binnenkoer wil een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn waar bezoekers in een informele sfeer kennis kunnen maken met hedendaagse kunst. En die Binnenkoer, ja, die is gelegen in de Art Expo Dorpsstraat 17 in Laarne. Iedereen is dus van harte welkom vandaag tussen 10 en 6 uur. En de toegang in Laarne is daar ook volledig gratis. En hou je dan weer van een rommelmarkt, dan kan je vandaag richting Gent. Want straks vanaf 10 uur tot 4 uur van de middag kan je naar de rommelmarkt in de buurt van de Ham in Gent. Ook de Congostraat, de Blekerijstraat, de Achterleien zitten in het parcours. Alle informatie over die rommelmarkt www.rommelmarktham.be. Dus www.rommelmarktham.be. En dat dus in het Gentse vandaag.

toegegeven, Silver is toch wel een van de Belgische dance acts die toch wel furoren heeft gemaakt tot de dag van vandaag natuurlijk met de Sylvie the Bee. Wij gingen zo'n 26 jaar terug in de tijd met dat nummer Why Worry bij Club FM. Straks meer leuke muziek van Madonna, de Sabrina Carpenter komt eraan. Maar eerst nog deze classic ondertussen van Roxette. Hier zijn ze met de Luke.

0: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevuld broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab, dan Kebabbles.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Join the summer.
7: De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer.

De Madonna Disco Beat. Ja, die zit er duidelijk in natuurlijk. En dan twee herkenbare stemmen van Madonna haarzelf. En uiteraard ook wel een beetje de steun van Sabrina Carpenter. Dat ze bracht hem toch een gematigde hit op de afgelopen maanden. Deze Madonna en Sabrina Bring Your Love draaien hier bij Club FM. Zometeen luisteraars, nog wat leuke items. Hou je radio dus aan. Eerst Anastasia.

0: ben je fan van deze Anastasia? Wel, op zondag 18 oktober dan komt ze naar België voor een leuk concert. En dat gaat ze geven in het Koninklijke Circus in Brussel. Deze inmiddels toch al 57-jarige Anastasia, vriendin van Natalia uiteraard, verdraaide I'm Out of Love. Goed luisteraars, het is een goede 9:50 geworden op zondagvoormiddag. We hebben nog wat leuke items die ik graag met jullie deel. En we trekken met jullie naar Aalst, want vandaag kan je daar naar de Aalsterse binnenstad. Want die is opnieuw veranderd in een openluchtdecor voor het Circusfestival Cirque. Bezoekers kunnen genieten van 94 acts en 28 artiesten verspreid over pleinen, parken en onverwachte hoekjes. En dat van glitterdouches en paarden in het stadspark tot een gigantische mechanische flow. De meeste acts zijn gratis, maar voor enkele voorstellingen zoals Babusio en Bal Populair moet je vooraf een ticket kopen en dat tussen de 5 en 8 euro. Alle informatie over Cirque in Aalst, wel dan kan je terecht in www.cirque.aalst.be. Dus www.cirque.aalst.be. Daar kan je eventueel ook tickets kopen voor bepaalde acts. Alles is ondertussen daar ook gratis. Dus reden te meer om misschien wel met het gezin daar even naartoe te gaan vandaag. Van Aalst gaan we naar het Oost-Vlaamse Schellebellen, want de Schellebelse horeca is toe aan de laatste dag van een kermisweekend. Vandaag slaan verschillende cafés en horecazaken de hand in elkaar voor Kermis Schellebellen. Dat is een evenement boordevol muziek, lekker eten en activiteiten voor jong en oud. En vandaag dus de slotdag. En die begint al vroeg met een ontbijt bij Voda, maar daarvoor moet je wel verplicht ingeschreven hebben. Straks van 11 tot 6 uur vindt de traditionele kermismarkt plaats, terwijl gezinnen tussen 2 en 5 uur van de middag kunnen deelnemen aan een gezellige familienamiddag. En vanaf 6 uur krijgt lokaal talent de kans om daar het podium te veroveren tijdens een open podium. Dus iedereen welkom en dat natuurlijk in het centrum van Schellebellen voor Schellebellen Kermis vandaag. En dan gaan we nog even naar Oostakker bij Gent, want de kanaalgemeente Oostakker die staat volledig in het teken van het oogstfeest met enkele topmomenten zoals een historische optocht en Vlaaie Dinsdag. Het hele gebeuren wordt georganiseerd door het comité Oogstoet en Vlaaie Dinsdag, maar vooral eer het zover is, moet eerst nog het feestprogramma van vandaag en morgen worden afgewerkt. Vandaag staat er een gezinsfietstocht op het programma die om 2:30 van start gaat aan de kiosk in het centrum. De tocht is 35 kilometer. Vooraf inschrijven is niet nodig. En vanavond volgt dan een optreden van die Unforgeables in de Spiegel. Morgen begint de activiteit om 2:00 met Café Chantant. En daarna zijn er optredens van Les Folles de Grand, maar ook nog Evelien Canoot, Johan Veugelers en Jordi Vennet. En komende dinsdag starten om 9:00 in de Brede Straat een rommel- en ambachtenmarkt. Tal van ambachtelijke activiteiten. En de historische Oogstoet die trekt vanaf 7:00 door het centrum met start en aankomst aan het Lauriersjulvlaan. Deze optocht is een bijzonder mooi moment waaraan bijna 50 groepen deelnemen. Kijk eens aan zich. Dus reden te meer om af te zakken vanaf vandaag tot en met dinsdag naar natuurlijk Oostakker. Oostfeest in Oostakker dus. Iedereen van harte welkom dus in het dorpscentrum. En de toegang op alle dagen is daar volledig gratis. Dus dat is ook wel mooi meegenomen natuurlijk.
1: Goedemorgen. Club FM.

Ja, wat velen misschien niet weten is dat dit toch wel Belgisch product is. Destijds uit 1983 kwam ze hiermee op de proppen. Inderdaad, we hebben het over Nathalie Gamay. Oftewel gewoonweg Nathalie, dat was een beetje haar artiestennaam. En ze scoorde destijds een één grote hit. Een beetje one hit wonder dus met deze My Love Won't Let You Down. En dan gaan we richting 10 uur op zondag voormiddag. Een bewolkte, ja toch wel misschien een regenachtige zondag voormiddag. Maar het zou droog moeten blijven. We gaan het straks vragen tussen 10 en 11 aan Patrick Haantjes van Meteo Zeelen. Hij brengt ons alles over het weer. Maar ook nog leuk uittips hebben we in petto voor jullie. Heel veel muziek. Ja, wat dacht je van deze knaller ook alweer uit die 80's? Grote hit geweest, hè? Ja, ja. Bill Withers is it. Lovely day. Yeah.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ja, we kennen hem ondertussen allemaal natuurlijk. Deze Nigeriaanse rapper Dr. Alban. Hij scoorde toch wel begin jaren 90 een paar grote hits. Zoals natuurlijk die monsterhit It's My Life uit 1992. En wij draaien de opvolger daarvan uit datzelfde jaar nog een keertje. Met name One Love. En alhoewel deze meneer toch wel 69 jaar is, treedt hij nog altijd op de dag van vandaag. En dat is ook wel mooi natuurlijk. Hey luisteraars, goedemorgen allemaal. Je luistert naar Club FM, het programma Uit op Zondag. Je weet het, dan zit je goed tot 12 uur voor de leukste items die je kan gaan doen in Oost-Vlaanderen. Ja, want inderdaad, die zomervakantie is toch wel een beetje naar zijn einde aan het lopen. Komende dinsdag is het weer school. Dan gaan miljoenen kinderen terug naar die klasse natuurlijk. Maar zover zijn we nog niet. Laat ons eerst nog wat genieten vandaag of van deze zondag. En er is nog heel wat te doen hoor vandaag her en der in Oost-Vlaanderen. Dus reden te meer om je radio hier aan te laten staan. En mee te genieten van onze fijne muziek ook die we voor jullie hebben. In dit uur onder andere Soul Sister. We hebben ook nog Tiesto en Spandau Ballet met Only When You Leave. Gaan we ook nog even lekker gaan draaien straks. Dus blijf erbij. Eerst naar begin jaren 80 met Giorgio Moroder en Phil Oakey. Ken je hem nog? Deze hit. Together in Electric Dreams.
1: Ron van Dijk.
2: Een hele zomer lang. Enkel en alleen

0: 13 over 10 op zondag voormiddag. En je kon even lekker leuk meezwalmen bij deze Thomas Hamilton featuring Loud en Why Do You hier. En dan naar onze uittip, zoals je dat gewend bent op zondag voormiddag. Wij trekken met jullie naar de gemeente Zeelen, want vandaag kan je voor de laatste dag naar de Vlasgaardfeesten in Zeelen. De organisatoren die serveren een gevarieerd programma voor jong en oud. En vandaag worden de jongste bezoekers 's voormiddags verwend tijdens een kinderprogramma met Clown Fanny. Later op de dag staan onder meer een dartstoernooi en een gravelrit op het programma. En liefhebbers van bijzondere nostalgische voertuigen kunnen hun hart daar gaan ophalen tijdens de Oldtimer Meeting. En daarmee willen de organisatoren opnieuw een breed publiek naar de Vlasgaardfeesten gaan lokken. Meer informatie over het volledige programma en de verschillende activiteiten die vandaag nog plaats hebben, daarvoor kan je altijd surfen naar www.vlasgaard.com. Dus www.vlasgaard.com. En dat voor de Vlasgaardfeesten. Vandaag dus de laatste dag daar in die gemeente Zeelen. Van Zeelen gaan we naar buur Lokeren. Inderdaad, want op het Gijzenbosplein in de Lokerse Bergen-Drieswijk kan je vandaag daar naar de Bergen-Drieskermis. Het is een volksfeest dat al sinds 1908 bestaat en is zoal aan zijn 117e editie toe. Er is de rondrit Truckers met een hart voor personen met een beperking, met daarnaast ook wel een aperitief concert vanmiddag, een eierwerpen en een wandeling door de wijk. De avond wordt afgesloten met live muziek van Mireille de Broe en Peter van Eetvelde, gevolgd door DJ's Ongegeneerd tot de laatste plaat om middernacht. Ook daar kan je het volledige programma nalezen. Dat doe je via www.bergendrieskermis.be. Dus www.bergendrieskermis.be. Vandaag dus daar in Lokeren aan hun laatste dag toe. En van Lokeren gaan we naar Gent, want het Objectief organiseert vandaag nog voor de laatste dag in de Bleekrijstraat in Gent opnieuw een printmarkt. Bezoekers kunnen er werk ontdekken van 30 lokale fotografen en kunstenaars en een print mee naar huis nemen. Het Objectief is een centrum voor beeld en experiment met een sterke focus op fotografie. Alle prints op de markt zijn in het Objectief gedrukt. En zowel kunstenaars die bij het centrum zijn aangesloten als nieuwkomers zijn er vertegenwoordigd. Bovendien bestaat het aanbod niet alleen uit foto's. Er is bijvoorbeeld ook werk te vinden van makers die zich voornamelijk toeleggen op collage. De printmarkt is dus vandaag geopend, straks vanaf 11 uur tot 5 uur vanmiddag. En je bent dus allen welkom in de Bleekrijstraat in Gent. De toegang is daar helemaal gratis.
1: Uit op zondag. De regio-uittips voor Oost-Vlaanderen hoor je hier op Club FM.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
2: Nu, solde bij Intercoiffure. Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu €50 per paar of 3 paar voor €120. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu €50. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09-369-1626.
3: Ben jij een ochtendmens?
4: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf.
4: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer.
5: Kies je voor.
3: Even een fun fact.
4: Of met de collega's voor.
3: De meest foute 80's hit.
4: Gelijk heb je. Want voor elke mood
6: is iets anders goed.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Club FM. Join the summer.

0: Only When You Leave draaien we nog een keertje van die Spandau Ballet.
1: Club FM.
2: Het weerbericht van Meteo Zeelen.
0: En dan is het al gauw tijd geworden om Patrick Haanjes aan het woord te laten. Goedemorgen, Patrick.
3: Goedemorgen.
0: Ja.
3: Ja, het is niet...
0: De zomer is
3: een beetje aan het... Een beetje op zijn einde waarschijnlijk. Wat niet wil zeggen dat in september niet ook nog mooie dagen kunnen aankomen. Maar het, ziet, ja, het is nu een beetje wisselvallig. De zon laat zich wat minder zien. Vooral gisteren was het een miserige dag.
0: Ja.
3: Vrijdag een ganse plein regen gehad, dus die meer dan welkom was. En gisteren was het zo'n beetje een miserige dag. En gisteravond is het dan nog eens een flinke buienval. Maar vandaag gaan deze buien toch wel wat afzwakken. Er gaan nog wel buien vallen, maar dat gaat op zich niet zoveel voorstellen. Dat gaan geen grote hoeveelheden zijn.
0: En ook niet overal waarschijnlijk.
3: En ook niet overal. En er ontstaan ook enkele opklaringen. En als de opklaringen wat breed genoeg zijn, kan de temperatuur nog oplopen naar een aangename 22 à 23 graden.
0: Oh, dat was...
3: Momenteel is de wind zo'n beetje de spelbreker, maar die zal in de loop van de namiddag geleidelijk aan toch wat gaan afzwakken uit zuidwestelijke richtingen. Dan morgen lijkt de kans op buien iets groter te zijn als vandaag, eventueel ook met een onweersklap. In de ochtend ligt de temperatuur rond 50 graden, wat altijd boven normaal is, want normaal gezien in deze fase van het jaar is ongeveer 11 à 12 graden.
0: Ja, toch, ja.
3: En morgenmiddag loopt dan opnieuw de temperatuur op naar een aangename 23 graden, maar morgen staat er opnieuw veel wind, met drukwind tot 50 à 60 km per uur uit zuidwestelijke richtingen. Dinsdag in de ochtend 14 graden, oplopend naar een 22 graden. De eerste schooldag. En dat ziet er naar uit dat we het op de eerste schooldag droog gaan houden. Dat het op de meeste plaatsen droog zou eventueel, maar de kans is heel klein. Het wordt maar door één model berekend. Dus we gaan ervan uit dat we het droog gaan houden. En dit bij toch wel ook aangename temperaturen van ongeveer 22 graden. En er staat een matige wind uit zuidwest tot westelijke richtingen. Woensdag, middagtemperaturen 23 à 24 graden. Het is dan wisselend bewolkt en droog. Maar opnieuw toch wel vrij veel wind, matige tot krachtige wind uit zuidwestelijke richtingen. Donderdag is er kans op lokale buien, echt lokale buien. Mm-hmm. Dus het gaat weer op niet overal zijn. Middagtemperaturen rond de 23 graden. Vrijdag een kleine buienkans en 23 graden. Zaterdag is er ook eventueel een bui kunnen vallen, maar dat is allemaal,
0: dat is nog niet zeker,
3: allemaal heel lokaal. 23 graden. En zondag zou een mooie dag zijn met mooie opklaring. En dan loopt de temperatuur op naar een 23 à 24 graden. Dus al bij al lijkt mij de eerste week van september toch niet zo slecht te zijn. Dus dat ziet er behoorlijk uit.
0: Ja, en ook wat temperatuur betreft, 22, dat zijn normale temperaturen.
3: Normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Dus wat dat betreft, maar we zitten wel op de terugweg, maar dat is meer als normaal natuurlijk.
0: Ja, want voor jullie begint denk ik de meteorologische herfst
3: vanaf 1 september. En dus we kunnen een prachtige zomer afsluiten. Een zomer die warmer gaat zijn als normaal.
0: Ja.
3: Maar hier in Zeelen, wat de neerslag betreft, is het niet de droogste zomer. Die zal waarschijnlijk op de vierde of op de vijfde plaats zijn. Dus ik moet dan nog. Ik heb van de morgen niet gekeken, want er is er gisteren nog 7 liter gevallen. Dus het zal waarschijnlijk 4, 5, misschien zelfs de 6e plaats zijn wat een droge zomers. Dus de droogste zomer is het hier niet. Het is natuurlijk ook een beetje een vals beeld, want de meeste regen is gevallen in de maand juni. En nu op het einde van de maand.
0: Ja, een paar forse buien.
3: Ja, door de forse buien. En daar hangt dat natuurlijk veel van af. Dat kan in feite heel wat veranderen. Ja.
0: Als je een beetje verder kijkt, wat zie je? Zie je dan
3: als ik een beetje verder kijk, zie ik nog altijd niet de eerste kou. Want het kan deze tijd kan het zijn dat er Janneke wat eerste kou afkomt. Maar ik zie nog altijd behoorlijke dingen. Ik zie zelfs heel mooie dingen. Zoals ik gisteravond, vandaag was dat iets afgezwakt. Maar als ik kijk rond 10 september... zou er misschien wel eens weer een mooie periode kunnen afkomen, omdat het dan hoge druk ontstaat boven Frankrijk. En dat is toch altijd zeer rustig voor hier. Dus dan zouden we misschien zelf kunnen spreken van een nazomertje, maar dat gaan we volgende week.
0: Ja, dat kan nog altijd. September kunnen dagen komen.
3: In september kunnen nog temperaturen nog beneden van 30 graden, dus dat is geen enkel probleem. Ik denk dat de meeste mensen al gaan blij zijn met de temperaturen van 30 graden. We hebben al veel te veel dagen. Wat dat betreft.
0: Dat is waar. Ja. Het was een beetje te veel op sommige momenten.
3: De mensen zullen tevreden zijn met deze temperatuur.
0: Ja, zeker en vast. Goed, we gaan het nemen zoals het is. Ja. Niet al te slecht komende week. Dus af en toe een buitje misschien wel. Maar, ja, ja, maar temperatuur is het
3: wel goed. Temperaturen zijn in feite niet zo slecht. Dus ja,
0: wat en belangrijk ook, de eerste schooldag verloopt droog. Dus dat is ook mooi meegenomen voor de kindjes.
3: Voor de kindjes, ja. 2 maanden thuis en de 2 maanden is al om. Hoe snel is dat gegaan?
0: Ja, het zal weer wennen zijn. Dat is een degelijke feit.
3: Ja, er zullen er wat traantjes vloeien, denk ik.
0: Ja, zoals elk jaar.
3: Elk jaar.
0: Goed, Patrick. Ik zou zeggen bedankt voor je weerpraatje. Ja. Fijne zondag nog, hè.
3: Tot volgende week.
1: Join the club. Prettig weekend. The music is just great. I mean, it's everything.

0: Lisa.
1: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
6: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
7: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
8: Buddies Gold, waard, dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
9: Tijd voor Club FM Classic.

blijft een portie leuke electronic dance music natuurlijk. Hè. Het kwam van Kino. Hij bracht ons in hogere sferen met zijn dansnummer Higher dat we hier draaien bij Club FM. Goedemorgen allemaal. Je luistert naar het programma Uit op Zondag en dan weet je dat wij de leukste uittips hebben verzameld die je vandaag kan gaan doen in Oost-Vlaanderen. We trekken met jullie naar Wachtebeke bij Gent, want vandaag kan je in het provinciaal domein Puijenbroek in Wachtebeke naar de Levend Erfgoed Expo 2026. Verwacht je daaraan honderden dieren, maar ook heel wat animatie voor heel het gezin. De Levende Erfgoed Expo is ondertussen aan de 28e editie toe en is toch wel uitgegroeid tot een van de grote klassiekers. Sinds 10 uur nog doorlopen tot 6 uur is er van alles te beleven op het evenementenplein van dat provinciaal domein. Iedereen is welkom, met of zonder dieren. In ieder geval als je een dier meebrengt of honden, die moeten verplicht aan de leiband. En er is inderdaad heel wat te beleven vandaag daar. Je kan er bijna alle oude lokale rassen en landbouw- en neerhofdieren gaan bewonderen van hun lokale rundsveerrassen en verschillende trekpaardrassen over schapen- en geitenrassen tot een veelkleurige verzameling van hoenders, konijnen, maar ook nog duiven en zoveel meer. Ook heel wat hondenrassen zijn present en tonen zich vandaag daar van hun beste kant. En naast de tentoonstellingen en keuring van dieren is er ook nog een aan- en verkoopmogelijkheid. Dus dat is ook wel mooi meegenomen. Voor wie op zoek is naar een zeldzaam ras van bij ons of een bepaalde kleurslag is de Levend Erfgoed Expo de ideale plek om te kopen of met de nodige contacten te leggen en dat met de fokkers. Daarnaast hebben ze ook nog een nationale wedstrijd van het Vlaamse paard en is er ook nog de nationale fokkersdag van de Vlaamse en Ardense koehond. Een 40-tal honden worden er daar voorgesteld. En er is dit jaar ook een primeur, want de Nationale Boomgaarten Stichting houdt voor het eerst een nationale fruithappening op de Levend Erfgoed Expo. Er is een fruittentoonstelling met tientallen fruitsoorten die je kan gaan proeven en gaan kopen. En daarnaast vind je vandaag ook een expo, ook standen met heel wat ambachtelijke producten. De dieren staan centraal, maar je vindt in Wachtebeke ook heel wat standen met oude ambachten, landbouw- en plattelandsdecoratie, maar ook nog boerderijproducten en bijenproducten. In ieder geval de hele dag door is er ook kinderanimatie met springkastelen, kindergrim, spelletjes en ook nog een fotohoek. En er wordt ook voor de nodige catering gezorgd met hamburgers, wafels en Limburgse vlaaien. Kortom, leuke gezinsactiviteiten waar je vandaag dus naartoe kan. In ieder geval, iedereen is welkom en dat aangaande het Levend Erfgoed Expo 2026. Je bent welkom aan de ingang via parking 1 van Puijenbrug 1A in Wachtebeke. En de toegang is daar helemaal gratis, dus dat is ook wel mooi meegenomen. Alle informatie, dat kan je nog een keertje nalezen via www.sle.be. Dus www.sle.be en dat dus daar vandaag in Wachtebeke.

Ah, waar is de tijd gebleven dat deze twee kornuiten het goede weer maakten hier in ons Belgische landje met tal van leuke hits. Jawel, we hebben het over natuurlijk Jan Leijers en Paul Michiels met hun Soul Sister. Een van hun grote hits uit hun repertoire draaide we nog een keertje, die Facing Love destijds. Een reushit geweest in 1991. Hey luisteraars, we gaan richting 11 uur op deze, ja toch wel zondag, de laatste zondag van deze maand en ook wel van die zomervakantie. Hè. En om misschien nog wel een beetje herinneringen op te halen, heb ik een toepasselijk liedje voor jullie. Deze toch wel van Peter Touch.

straks maar muziek onderweg van Simply Red, Charles D. Lewis en de nieuwe single van Bruno Mars komt eraan. Jawel. Maar eerst gaan we naar die '80s luisteraars met deze kaier van een hit. Hier is The Cure, Boys Don't Cry.

0: van classics die je kent.
1: Zonder jou tikt de klok even snel.
0: Tot de hits die je ontdekt.
2: Chica, daar bij mi chico. En zo naar mi chico. Eyes on mi chico. Midnight, here we go, chico.
0: Club FM. No bullshit. Just hits.

Grab. We draaiden Just The Way You Are. En ik weet niet of je het gehoord hebt, luisteraars, maar dat nummer van The Cure, Boys Don't Cry, dat werd plotseling afgebroken. En dat zinde mij niet zo. Daarmee gaan we het nog een keertje draaien, omdat het een hele mooie song nog altijd is de dag van vandaag.

Ja, en dan gebeurt het zeer dat het nummer plotseling stopt. Ja, niks aan te doen, mijn excuses alvast. Maar ja, ik kan er helaas momenteel niks aan doen. Dan gaan we naar onze uittips. Maar natuurlijk, hè, zoals je dat gewend bent. Wij trekken met jullie naar Exaarde bij Lokeren. Want in de Lokse deelgemeente Exaarde kan je vandaag nog terecht voor een nieuwe editie van de Gezorgse Feesten. Inderdaad, vandaag staan er heel wat leuke activiteiten op het programma. Zoals een dag vol gratis animatie, muziek en gezelligheid. En die dag die is daar al begonnen sinds 9 uur met de traditionele rommelmarkt, waar koopjesjagers kunnen snuisteren tussen honderden kraampjes. Sinds 11 uur zorgt Trio Dello voor een sfeervol aperitiefconcert, terwijl kinderen zich kunnen uitleven in het uitgebreide speeldorp. En ook de innerlijke mens wordt niet vergeten. Vanaf 11:30 openen de eetstanden met onder meer paardenworsten, stoofvlees, frietjes, veggieburgers, maar ook nog pannenkoeken en de nieuwe Gezorgse broodje ham. In de namiddag van 2 tot 6 uur trekt het straattheaterfestival hemelse spektakels en dagverse wonderen opnieuw alle aandacht. De muzikale afsluiter start om 6 uur met de coverband Wulder, gevolgd door Belpopband, die vanaf 20 uur Belgische klassiekers van onder meer Clouseau, Gorky en Soulsister laat weerklinken. En de DJ Didi, wel, die sluiten de feesten daar allemaal af. Alles vindt plaats op en rond de terreinen, en dat aan de Muilaardstraat in Exaarde bij Lokeren. En zoals ik al zei, de toegang is daar helemaal gratis. Dus iedereen welkom dus op die Gezorgse Feesten daar in Exaarde. Van Exaarde gaan we naar het Oost-Vlaamse Temse bij Sint-Niklaas. Want vandaag kan je in Temse naar de 5e editie van Temse tussen de torens. De naam verwijst naar de locatie van het evenement tussen de kerktoren en de toren van het gemeentehuis. De centrale gedachte blijft ook dit jaar dezelfde: mensen met elkaar verbinden door muziek. Voor de jongste bezoekers is er een beperkt kermisaanbod met onder meer een schietkraam, eentjeskraam en lunapark. En verder staat vandaag volledig in het teken van muziek. Vanmiddag om 3 uur begint Jens met een akoestisch optreden. Om 5 uur volgt VC de Gies. Het grote publiek kan om 7 uur genieten van een optreden van Belle Perez. En om 9 uur vanavond sluit Lesco het muzikale programma af. Iedereen is van harte welkom. En dat tussen Temse torens. Dat is ook trouwens volledig gratis inkom. Dus reden het meer om daar misschien wel af te zakken. En dan gaan we nog even naar Gentbrugge. Want ook in Gentbrugge wordt er dus dit weekend gefeest. Op het Gentbruggeplein kan je vandaag nog naar Gentbrugge Leeft. En daar horen traditiegedrouw heel wat atypische activiteiten bij. Zo is er opnieuw de kortste tijdrit ter wereld met commentaar van Tess Elst en Bert de Bakker. De John Massis Cup wordt dit jaar dan weer in de vorm van touwtrektoernooi gegoten, waarvoor zelfs het Schepencollege zich heeft ingeschreven. En verder zijn er onder meer nog een rommelmarkt. Gentbrugge zingt, een bingo, een kinderdorp, live muziek en workshops. Iedereen is welkom op het Gentbruggeplein. De toegang is volledig gratis. Alle informatie dat je nog een keertje wil nalezen, kan je dat doen via www.gentbruggeleeft.gent. Dus www.gentbruggeleeft.gent, waar je dus vandaag nog naartoe kan.

0: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Moto's, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
1: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
6: Back to Baccarat.
2: Tickets, witte-paard.be.
7: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
8: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
9: Dit zijn de hits van Club FM.

Ja, het is een klassieker onder de klassiekers natuurlijk. Hè. Ook al ook anders zijn ze U2 uit de 80s en Desire bij Club FM. Meer fijne, leuke muziek op zondag voor de middag. Zometeen nog met Bruno Mars. Maar eerst nog deze Inner Circle.

een beetje rustig aan. Een beetje romantisch moment op je radio. Met deze Bruno Mars en Risk It All. Heerlijke plaat natuurlijk. Dan naar onze uithipsluisteraars. We trekken naar de gemeente Zeelen in Oost-Vlaanderen. Want Zeelen die organiseert vandaag opnieuw de jaarlijkse vrije tijdsmarkt. Op de vrije tijdssite tussen gemeenschapscentrum De Wiek en sporthal De Klodde kunnen inwoners kennis maken met het brede aanbod van lokale verenigingen en vrije tijdsaanbieders. Tijdens de namiddag stellen cultuur, jeugd en sportverenigingen hun werking voor via demonstraties, initiaties en uiteraard ook de informatiestandjes. Ook het lokaal bestuur en verschillende privéaanbieders zijn aanwezig en daarnaast wordt er randanimatie voorzien voor de bezoekers. De vrije tijdsmarkt is gratis toegankelijk voor iedereen en wil inwoners helpen om nieuwe hobby's, sporten of activiteiten en dat in de gemeente Zeelen te gaan ontdekken. Iedereen is welkom vanmiddag tussen 2 en 5 uur en dat is op de vrije tijdssite tussen gemeenschapscentrum De Wiek en de sporthal De Klodde en dat is gelegen aan de Dendermondebaan 18 en dat in de gemeente Zeelen. Van Zeelen trekken we naar Destelbergen. Ja, want wat krijg je als natuur en kunst elkaar gaan ontmoeten? Wel, in de Damvallei in Destelbergen is het antwoord vandaag de ontdekking met Beeldenstroom. Een samenwerking tussen Natuurpunt Damvallei en Damo Arte. Bezoekers wandelen of fietsen langs een parcours van 5 kilometer en onderweg vertellen 27 historische foto's het verhaal van de streek. Via QR-codes krijgen wandelaars extra uitleg over de geschiedenis van het gebied en aan het einde van de route komen bezoekers terecht in het landschapstuin van Damo Arte. Die is omgevormd tot een openluchtgalerie waar 10 kunstenaars hun sculpturen gaan tonen. Iedereen is vandaag dus welkom aangaande ook het zomerfeest dat plaats heeft in café Het Schippershuizeke. Dat speciaal voor die gelegenheid nog eens vandaag zijn deuren gaat opendoen. Met activiteiten van vanmiddag tussen 2 en 3 grim voor de kinderen. En tussen 3 en 5 uur is er nog de avontuurlijke ontdekkingstocht voor de kinderen. Iedereen is dus welkom en dat in Het Schippershuizeke, Scheldekant 19 en dat in Destelbergen. Waar je vandaag dus feesten nog kan gaan vieren. Alle info ook over Beeldenstroom dat je vandaag nog kan gaan doen, kan je surfen naar www.natuurpunt.be of Damo Arte, waar je dus alle informatie nog kan gaan nalezen. Club FM. Join the summer.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Join the summer.
4: De muziek die jouw zomer compleet maakt.
3: Join the summer.
4: Nu bij Club FM.

Hucknall en zijn band, altijd populair geweest in de jaren 80. Nu trouwens ook nog hoor, de dag van vandaag. Simply Red en Fairground Rider. En dan hebben we nog twee laatste leuke uittips die je kan gaan doen. Hou je van een lekker wijntje, luisteraars? Dan kan je vandaag richting de gemeente Hamme in Oost-Vlaanderen. Want wijndomein Mira in Hamme, die organiseert vandaag opnieuw een open wijngaardag. Bezoekers kunnen er kennis maken met het verhaal achter het wijndomein en proeven van de verschillende Mira-wijnen, gemaakt van resistente druiven die geteeld worden langs de oevers van de Oude Durme. Tijdens de open deurdag zijn er rondleidingen van druif tot Mira-wijn, een groot terras in de wijngaard en lokale lekkernijen voorzien. Daarnaast stelt het wijndomein ook enkele nieuwe creaties voor, waaronder Mira Take 15, Take 16 en Take 17 en de mousserende wijn Take 10. De Open Wijngaarddag vindt plaats en dat aan de Nerenweg in Hamme, voorbij het kruispunt van de Waterstraat. De toegang is helemaal gratis. Al informatie daarvoor kan je steeds surfen via www.wijndomeinmira.be. Dus www.wijndomeinmira.be. Vandaag dus nog de ganse dag lang met rondleidingen en ook wel heel wat leuke randanimatie. Dan gaan we nog een keertje naar Berlaren, want in het Donkoeverpark in Berlaren kan je vandaag en morgen nog de zoektocht doen Schat van Vlieg. En dat is bedoeld voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Die kunnen mee op speurtocht om een gestolen verrekijker terug te vinden. Leentje het Eentje is haar verrekijker kwijt en roept samen met Olga de Otter de hulp van de jonge speurders in om de dief te ontmaskeren. Met een schatkaart trekken kinderen langs verschillende dierenvrienden in het park, waar ze onderweg opdrachten en raadsels moeten gaan oplossen. En wie het mysterie weet te kraken, krijgt op het einde een beloning. De zoektocht start en eindigt aan het onthaalpoort Donkmeer aan de Donklaan in Berlaren en duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur. De speurtocht vindt vooral buiten plaats langs verharde wegen. En voor sommige opdrachten is er ook wel een smartphone nodig. Bezoekers kunnen deelnemen en dat nog vanmiddag tussen 2:30 en 6:00. Dus tussen 2:30 en 6:00 ben je nog welkom aan de onthaalpoort Donkmeer aan de Donklaan in Berlaren. Voor natuurlijk de zomerse speurtocht. Op jacht naar de dief van Leentje. Een mooie gezinsactiviteit dat je dus nog vandaag kan gaan doen. En zo zijn we aan het einde gekomen, luisteraars, van Uit op Zondag. Bedankt voor het luisteren. Wat mij betreft, hou je oor hier bij ons, want we hebben nog heel veel meer leuke muziek nog in aantocht. Zometeen Shakira met Die Die. Maar eerst deze gouden klassieker uit de 80's. Rod Stewart en Young Turks. Aan alle scholieren een fijne eerste schooldag komende dinsdag. Maar geniet alvast nog van de laatste dagen van de vakantie.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
4: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
8: De allergrootste artiesten hoor je hier.
9: Hi with the sugar babes. Ooh, but you miss me like a hole in the head. Because I do, boy. And it's true, boy.
8: We draaien ze allemaal.
10: Hi, this is Bryan Adams.

0: is born again.
1: Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen een jeugdscout van voetbalclub La Louvière voor het seksueel misbruik van een minderjarige speler. Dat meldt de advocaat van het slachtoffer. De feiten zouden hebben plaatsgevonden toen de speler 15 jaar oud was en geregeld bij de scout verbleef. De man zou ook stiekem foto's hebben gemaakt onder de douche, zowel van het slachtoffer als van andere jongens op trainingskamp. La Louvière bevestigt het dossier en heeft de samenwerking met de scout meteen stopgezet. In Nederland waarschuwt de politie voor extreem gevaarlijke ecstasypillen met de afbeelding van de Amerikaanse president Trump. De pilletjes bevatten een grote hoeveelheid van de gevaarlijke stof PMMA. En die stof zorgt voor levensgevaarlijke oververhitting van het lichaam. Omdat het effect pas laat merkbaar is, nemen gebruikers snel een overdosis. Er zijn in Nederland nog geen slachtoffers gemeld en het is onduidelijk of de pillen al in ons land circuleren of niet. Maar het zal een kwestie van tijd worden. Een zeldzame uithaal naar de Israëlische columnisten van de Israëlische premier Netanyahu, die de gebeurtenissen van gisteren op de westelijke Jordaan-oever met klem veroordeelt. Dat doet hij zeer zelden. Dat Israëlische kolonisten de Palestijnse dorpen Qazrah en Jalut aanvielen, noemt Netanyahu criminele gewelddaden die zijn gepleegd door een handvol relschoppers die de wet overtreden. De wetten respecteren de Joodse gemeenschap onrecht aandoen, het leger belemmeren bij de uitoefening van de taken en de positie van Israël in de wereld schade. Zeer opmerkelijk. Dan hebben we nog de nodige sport uiteraard. In Belgische voetbal is Charleroi de trotse koploper. De Carolus wonnen met 1-3 op het veld van Kortrijk en pakken als enige club een perfecte 12-op-12. Kortrijk blijft net als Oud-Heverlee Leuven achter met 0 punten. OHL verloor met 1-2 van Standaar dat naar de derde plaats klimt. En tot slot won Lommel met 0-1 bij Cercle Brugge, waardoor Lommel knap 7 op 12 pakt. De weersverwachting. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij een zachtere 23 graden. Met de plaatsen waar het gaat regenen, ja, daar kan op korte tijd snel en veel regen vallen. Het is dan ook opletten op de weg als je in zo'n bui belandt. Daar kunnen ook wat windstoten bij zitten.
2: Join the club. Club FM.

0: zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
3: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van kroks tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
4: Voor die goeiemorgen,
5: waarbij je het liefst opstaat met
6: een rustig deuntje.
5: En voor de
7: goedenavond,
5: waarbij je de dag wil verteren door te
8: dansen op deze toppers.
9: Blijf luisteren, hè.
5: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website. BrickPlanet.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486-675-260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden.
1: Join the club.

0: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
4: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Dit zijn de hits van Club FM.

Ace of Base en All That She Wants. Zijn we hier vertrokken voor de komende 3 uur met heel veel goede muziek. Dat is toch altijd de bedoeling op jouw zondagmiddag hier. Met zoals nu bijvoorbeeld deze van Deep Zone, It's Gonna Be Alright. We moeten hier ook onder andere Let's Go, het nieuwste Ride the Storm. Ook Madonna komt eraan. En Niall Horan heb ik ook al zien voorbij komen. De Bengals, Outkast, Sam Goris en nog zoveel meer. Dus je zit hier goed het komende uur voor de naartjes uw laatste uurtjes van jouw zomerverlof of gewoon weg van jouw weekend. Laten we het daar misschien bij houden, want die zomer die blijft gewoon zo lang duren als we dat vinden zeker. Enfin, heel goedemiddag en van harte welkom tot 5 uur. Hou ik jouw gezelschap.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
5: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddy'sgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

eerste grote hit voor Madonna, waarmee ze ook meteen in de top 10 belanden van de Billboard Top 100, of Hot 100. Maar Borderline, je hoorde Madonna hier voorbij komen. Zometeen alles denken aan het avondeten met Nell Horan en met Dinner Party. Ook het nieuws van de dag hoor je zometeen voorbij komen, waar ze misschien hopelijk toch nog wat zonnedagen gaan aankondigen, maar ik twijfel ervoor. Of enfin, kijk, wij zeggen alvast een klein beetje adieu tegen die zomers.

steeds meer klachten zijn er over Lassourie, de grootste verkoper van fatbikes in Nederland. Consumentenorganisatie Test en Koop zag het aantal dossiers verdubbelen, terwijl de Consumentenombudsdienst zelf spreekt over een verdrievoudiging. Klanten kraken over extreem lange levertermijnen en problemen met herstellingen en terugbetalingen. Er belooft toch nu beterschap in te zetten, al dus het ondernemerschap. In de Brusselse gemeente Vorst zijn twee personen gewond geraakt na een achtervolging door de politie. Het incident gebeurde donderdag, maar is nu pas bekend. De twee sloegen op een scooter op de vlucht voor een politiecontrole en knalden daarbij op een combi. Ze zijn allebei opgepakt en meegenomen. Sinds de introductie van de digitale lerarenkaart heeft een kwart minder leerkrachten de kaart effectief gevraagd, blijkt uit cijfers van CD&V-parlementslid Loes van Drommen. De kaart biedt leerkrachten kortingen in musea en bioscopen, wat ook voordelen heeft voor de klas. Van Drommen vraagt aan onderwijsminister Demir om de lerarenkaart dringend weer actiever te promoten. Ook officieel, IJsland gaat de gesprekken over een eventuele toetreding tot de Europese Unie niet heropstarten. Gisteren stemde 53% van de IJslanders in een referendum tegen nieuwe onderhandelingen. De bevolking vreest dat het land zijn felbegeerde visserijrechten zou moeten afstaan aan Europa en ook dat ze heel wat beslissingen aan Europa zouden moeten overlaten. Met andere woorden, de IJslanders zien hun soevereiniteit liever niet in het gedrang komen. In Italië start ultrasporter Mathieu Bonne binnen een paar minuten aan een waanzinnige recordpoging. De Belg wil de langste afstand ooit non-stop in open water zwemmen. Het huidige wereldrecord staat op 142 kilometer, maar Bonne mikt op meer dan 160 kilometer. Hij zal daarvoor bijna 3 dagen aan 1 stuk in het water zijn. Vanmiddag overwegend bewolkt met hier en daar een bui. Op de meeste plaatsen droog, 23 graden. Morgen wordt het met 21 graden een beetje frisser. Kans op felle buien en onweer, ook met een strakke wind. De dagen daarna wisselvallig bij 20 graden. Join the club.

We gingen naar 2003 voor deze Outkast en Heya. En als het goed is, nu misschien toch nog even terug richting de 80s. Met deze The Bangles nog eens en Walk Like an Egyptian. Zometeen ook wat 90s vibes, maar toch 21-26 als je met Free van Ultimate en You Gala.

0: Kibbubbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibbubbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibbubbles. Eerst kebab. Dan Kibbubbles.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Ja, is een truc van mannen onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
7: Back to Baccarat.
3: Tickets, witte-paard.be.
8: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

Sammeke Gorus en zijn Marijke. Ja, het is natuurlijk de bedoeling als je een hit maakt, dat die de wereld rondgaat. Maar kijk, misschien kan het ook een heel klein beetje helpen als je de titel gewoon geeft. All Around the World. Het wordt een hele grote hit in 12 landen. Waaronder ook bij ons. Lisa Stanfield is het nog. En All Around the World. Zometeen ook Grace Jones hier bij Club FM. Komt eraan.

Mackenzie en Jessie natuurlijk. En Alive. Dit uur onder andere Alive met Queen. Heb ik voor jou meegebracht. Ik heb ook BTS al zien passeren. Lady Gaga, Lana Del Rey. En nu deze toontje lager. Niet met stiekem met je gedanst. Wel met een andere grootheid uit 1985. Dit

The Saps. En Romeo Elvis gewoon op en top Belgisch. Another Chance. Wel, zometeen hebben we nog Another Chance met misschien Queen. En The One Bites the Dust. Oh, je zult meteen voorbij komen na onze Noorderburen. Armin van Buren, dit is Euphoria. Goedemiddag.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.

and Another One Bites Dust. Wel, af en toe is natuurlijk ook interessant om nieuwe artiesten te leren kennen. Kan je misschien hier doen via de radio. Maar ik heb deze Petra eigenlijk leren kennen door mijn opleiding waar ik nu bezig zit. Ik studeer voor leerkracht secundair onderwijs. En voor één bepaalde feedbackzin werd er altijd deze opgezet van Petra. Ik leef voor jou.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: Het aandeel van koekjesproducent Lotus Bakeries uit Lembeke heeft een nieuw record bereikt. De koers sloot af op 13.000 euro en tikte tijdens de handel zelfs even 13.020 euro aan. Begin deze maand maakte het bedrijf nog uitstekende halfjaarresultaten bekend en verschillende analisten die verhoogden daarop hun koersdoel voor Lotus Bakeries tot boven de 13.000 euro. In onze provincie Oost-Vlaanderen mogen opnieuw vuurkorven en kampvuren worden aangestoken. Ook vuurwerk is opnieuw toegelaten, als de stad of gemeente dat tenminste toestaat. Gouverneur Carina van Kouter die heft dus de droogtemaatregelen na ruim een maand op. Volgens de gouverneur heeft het de voorbije periode voldoende geregend en wordt er nog meer neerslag verwacht. De fietsverbinding langs de Brugstraat tussen Machelen en Grammenen wordt veiliger gemaakt. De gemeenten Deinze en Zulte die werken daarvoor samen en langs het traject komen zoveel mogelijk vrij liggende fietspaden. Daarnaast worden er 250 nieuwe bomen ook aangeplant. Toekomstige horeca-uitbaters die zullen binnenkort een nieuwe horecavergunning nodig hebben. De vergunning wordt na goedkeuring toegevoegd aan het algemeen politiereglement. Ze moet aangevraagd zijn voor de horecazaak de deuren opent. Het Algemeen Ziekenhuis Sint Blasius wil tegen eind 2028 een nieuwe campus in Zeelen klaar hebben. Het nieuwe gebouw komt op hetzelfde terrein als de huidige campus en wordt 2600 vierkante meter groot. Tijdens de werken blijft de bestaande campus volledig operationeel. Het ziekenhuis sluit een fusie met een ander ziekenhuis uit, maar wil wel nauwer samenwerken met andere zorginstellingen. Gemeenteraadslid Wouter Brakke van Vlaams Belang Wetteren heeft bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen klacht ingediend tegen de gemeente Wetteren. Aanleiding is het uitschakelen van de reacties op een Facebookbericht van de gemeente over het slotevenement van openluchtzwembad De Warande.
2: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be.
3: Join the club.

Lady Gaga en haar paparazzi. Wel, ja, dan hoort dit er ook bij. Heel veel foto's maken. En misschien ook voor de girls on film. Maar kijk, alle details daarin krijg je van Duran Duran nog eens. Ach, dat is zo lang geleden. Girls on film. En zometeen ook nog nieuwe muziek van Lana Del Rey. Die

0: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je hier alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waarde. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen. Van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje. Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela. Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
5: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
6: Goedemiddag.

Wakefield uit de jaren 90 overgevlogen. Think of you wel. Misschien moeten we dan toch eens naar hierboven kijken. Want daar zijn ze blijkbaar ook aan ons aan het denken. Volgens UF Max toch. Zij zongen er 1985 over. En het werd meteen ook een hele mooie en een hele grote wereldhit. Zometeen ook La Bouche, I Love to Love. S10 en Oscar de Wolf na deze uit de jaren 80.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

We gaan er gewoon stevig tegenaan op onze dagmiddag. Mag ook al eens Space Frog was dat en de X-Ray. Maar kijk, af en toe mag het ook eventjes wat rustiger. Zoals deze bijvoorbeeld. Vrolijke, happy, chill beat. Om van te genieten op een zondagmiddag van Phil Williams. Dit is Get Lucky op jouw zondagmiddag.

Net niet in onze Super 50 deze week. Becky Hill, haar nieuwste More. Maar kijk, misschien nog net een beetje meer luisteren. En wie weet staat hij daar volgende week wel te blinken in die heerlijke lijst.

0: voor die
1: goeiemorgen,
0: waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de
3: goeienavond,
0: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
6: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
7: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

die sound herken je toch meteen. Het lijkt misschien ook een heel klein beetje op Never Gonna Give You Up. Maar het is natuurlijk ook van dezelfde zanger. Rick Astley hoorde je. She Wants to Dance With Me. Zometeen ook Jason Derulo. Na deze, Mr. Soldier. Yes!

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Wisselend bewolkt en droog bij 22 graden. Vanavond en vannacht plaatselijk buien, mogelijk met onweer. Morgen wisselen opklaringen en buien af, opnieuw met kans op onweer. Koelere temperaturen rond 20 graden.
2: Join the club.
3: Club

De nieuwste van onze eigen Silver Head, Heart and Soul. Ja, het is natuurlijk nu populair om songs uit het verleden eens te gebruiken en een nieuw wasje te steken. Maar het werd ook al gedaan in de jaren 90, zoals bijvoorbeeld gedaan bij Baker Street. Door Undercover, origineel natuurlijk van iemand anders.

0: solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09-369-1626.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Bathhouse Flowers, Don't Go. Wel ja, het is per se nog wel het geval, want mijn tijd zit hierop op de radio. Maar kijk, volgende week horen we elkaar terug in een gloednieuw schooljaar, in een gloednieuwe maand. Maar eerst nog even genieten van deze hele mooie dag, afgesloten door Party Zone. Salutjes!

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.be. Lighthouse.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Het onderzoek naar seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer breidt uit. Begin augustus diende de moeder klacht in voor de aanranding van haar driejarig zoontje, maar inmiddels komt een tweede moeder met een gelijkaardig verhaal. Er zou een verdachte zijn. Die kon na de eerste klachten nog enkele dagen blijven werken, omdat het volgens de burgemeester niet meteen duidelijk was om wie het precies ging. Voor de kust van Cyprus, niet ver van de haven, is een veerboot gekapseist. Tientallen passagiers zijn in het water terechtgekomen. Er is sprake van 6 doden. De lokale hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Er is een grote reddingsactie aan de gang om de overlevenden te zoeken. In Kluisbergen zijn dit weekend meerdere mensen gestoken door Aziatische horenaars. Zeker 5 mensen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. De horenaarsaanvallen gebeurden allemaal op dezelfde aardeweg. Die is intussen tijdelijk afgesloten. Ja, inderdaad, een aantal mensen moesten naar het ziekenhuis. Ondertussen is de brandweer ook uitgerukt. Die heeft met een poeder de meeste horenaarsnesten onschadelijk gemaakt. Toch degene die zichtbaar waren. En dan hebben we nog wat sport. De Nederlandse voetbalbond KNVB organiseert een internationale top in Amsterdam om de voetbalbond FIFA grondig te hervormen. Huidig FIFA-voorzitter Infantino is expliciet niet welkom. Infantino ligt al langer onder vuur, onder meer door zijn plannen om het WK voetbal te verkopen. De FIFA kiest volgend voorjaar een nieuwe leider, al is Infantino voorlopig de enige kandidaat. Wisselend bewolkt en droog bij 22 graden. Vanavond en vannacht plaatselijk buien, mogelijk met onweer. Morgen wisselen opklaringen en buien af, opnieuw met kans op onweer. Koelere temperaturen rond 20 graden. Join the club.

0: Azela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
1: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab, dan kebabbels.
2: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
7: Back to Baccarat.
3: Tickets, witte-paard.be.
8: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Kroos. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
5: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
6: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
7: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.

0: Vanavond en vannacht nog opklaringen. Later begint het vanaf de kust te regenen. Lokaal met kans op onweer. Minima 15 graden. Morgen een onstuimige dag met felle buien. Kans op onweer en een stevige wind. We halen morgen niet meer dan 20 graden.
1: Join the club. Club FM.

0: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
7: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen. Zijn.
5: Het kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Het kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: De muziek die jouw zomer compleet maakt.
1: Nu bij Club FM.
0: Join the summer. Join the summer. Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upside down.

jaren 90 hoor je ook vanavond weer bij Club FM. 90s at 9. Elke avond van 9 tot 10. De 90s zoals jij ze wil horen.

0: zomer klinkt Club FM elke dag als vakantie.
1: And I met you in the summer.
0: Summer Request met de grootste zomerhits. De beste platen uit de Super 50 en jouw verzoekjes. Vraag je favoriete zomerplaat aan en wij zetten ze voor je klaar. Summer Request. Elke werkdag van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur bij Club FM.

Ben jij actief in een vereniging? Altijd in de weer voor de buurt? Wij ook. Club FM, de Oost-Vlaamse regioradio, geeft jou de kans om jouw organisatie, event of feest extra in de kijker te zetten. Mail ons op studio@clubfm.be. studio@clubfm.be. Want als jij van jou laat horen, laten wij van jou horen. Laat van je horen via studio@clubfm.be.

0: Hallo, ik ben Milo en je luistert naar Club FM.
1: Club FM. You don't know.